0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Dit is ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May.

0: We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
2: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een

0: vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
1: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
0: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.

0: lava. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
2: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van...

0: Van de Veren.
1: Chocola is 20% duurder. Kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, even geen rust aan de kust.

0: Ja, goedemorgen. Dit is hem dan. Ja, er worden hier hele demonstraties gegeven van hoe bekende Nederlanders lopen als ze dit nummer horen.
1: Ja,
0: dat kan je wel aan Hanny overlaten natuurlijk. Maar goedemorgen, welkom bij ons programma Even Geen Rust aan de Kust.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op de achtergrond hoor je Hanny. Op de achtergrond, op de voorgrond was het.
1: Ja.
0: Hanny heeft vandaag de functie ook overgenomen van Beb.
1: Beb
0: is ziek. Helaas, we moeten het vandaag missen. Dat is ontzettend jammer. Wie er wel is, dat is Lea. Want we gaan met Lea praten over haar nieuwste single. Want ja, we mogen nieuwste zeggen, want je hebt al eerder wat uitgebracht. Dus daar gaan we het straks eventjes over hebben. Met jou. En ja, we zouden in het tweede uur contact hebben met Willem Bruist. Dat was ook een collega van ons bij de radio. Een man met ontzettend veel humor en verstand van muziek. Wist alles van iedere plaat, wist alles van iedere artiest. En helaas heeft hij hier zijn huis verkocht in Zandvoort. Is naar Nieuwkoop vertrokken. En dus niet meer in Zandvoort bezig met de radio. Maar wat dat betreft, op dat gebied had hij wel het een en ander aan nieuwtjes te vertellen. En ik was ook wel benieuwd van, hey, hoe gaat het nu met hem? En wat zijn zijn plannen? Nou, dus dat wordt gewoon een andere keer. We gaan eventjes naar een heel mooi nummer luisteren. Van Peter en Gordon. A World Without Love. Hoe toepasselijk in deze bizarre tijden. Hè, waarin mensen van alles met elkaar uitvechten. En je op moet passen met waar je in gelooft. Nou, A World Without Love. En dan gaan we een gezellig gesprek aanbinden met Lea. Komt-ie.

0: Ja, a world without love. We moeten er niet aan denken. Gelukkig bestaat de liefde nog. En zijn er genoeg mensen die lief zijn voor elkaar. Oké, aan tafel. Lea Rebecca. Waarom hebben we jou uitgenodigd? Nou ja, dat weet inmiddels half Zandvoort wel.
1: Ja.
0: Even voor de andere helft van Zandvoort die het nog niet weet. En die geen kranten leest. Lea heeft een prachtige single uitgebracht. Waters Below. Ten eerste, Lea, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja, ik... het nummer is nu... Nou, wat is het? 2 weken uit of zo. En ik word nog steeds helemaal overdonderd door reacties. En nee, dus dat gaat hartstikke goed. Ik ben...
2: Je zit op een wolk.
1: Ja, dat. Ja. Ja, en dan gaat het normale leven zo er tussendoor nog een beetje door, weet je wel. Maar daar maak ik allemaal niks meer van mee. Joh.
2: Dus ja. Nee.
0: Ja, is het zo heftig? Alle reacties die zijn gekomen naar aanleiding van de promotie of het uitkomen van je... Van de release van je nummer?
1: Nou ja, het is voornamelijk... Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht.
0: Oh, nee.
1: Sorry hoor. Want ik... Dat nummer en ik, we zijn eigenlijk al samen sinds... Nou ja, wat is het? 2020, 2021. Dus ik denk dat het voor mij misschien al... heel wat normaler klinkt. Of gewoon, nou ja, het is wel een leuk nummer. Ja. Maar hè, voor de rest... Ik weet nog, ik kwam er toen achter. Je kan dan bijhouden op Spotify hoe vaak het beluisterd is.
2: Ja.
1: En toen dacht ik, oh, als we de 30 streams halen, dan is dat,
2: ja.
1: Dan is dat super cool. Ja. En dan ben ik helemaal blij. En dat het bleef maar stijgen en omhoog.
2: Ja, maar dat denk, als je het hoort, dan wil je het ook weer aan anderen laten horen. Dus je krijgt toch zo'n soort, hoe noem je dat?
1: Feedback loop. Nou ja, volgens mij... De eerste dag dat we echt een beetje promotie hebben gemaakt. Want het was eigenlijk al een week uit. En toen dachten we, nou laten we nu dan eens wat gaan delen hier en daar. En nou, toen heb ik volgens mij het nummertje 30 helemaal gemist. Want het ging ineens van 15 naar... Ja,
0: we hadden zelfs nou, zeiden we tegen elkaar... Als de 100 in beeld komt, dan gaan we het vieren.
2: Ja.
0: Ja, nou, dat hebben we ook gemist.
1: Hebben we ook gemist, ja.
2: En ga je eerst wat laten horen, Dol? Of gaan we even over het ontstaan van het nummer beginnen?
0: Nou, we kunnen eigenlijk wel eventjes gaan luisteren. En dan is het misschien ook leuker om te horen hoe het allemaal gelopen is.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, nou dan komt hier het nummer van Lea Rebecca. Waters Below.

0: We vallen, we vallen helemaal stil.
1: We vallen helemaal stil, ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, dat was wel mooi, want jij zegt net, we hebben er een beetje doorheen gepraat.
2: Ja,
0: kent het nummer namelijk al.
2: Ja, ja, best goed. Ook.
0: Toen zei jij net, van, toen ik de eerste keer de instrumentale versie hoorde, was ik helemaal flabbergasted. Want je denkt, oh my god, het is gewoon mijn melodie.
2: Ja, nou ja, dus, ja dat. En wat ik zeg, kijk, ik ken het nummer. Of ik ken het nummer. Ik heb het nummer in zo 2020 geschreven. En het was eigenlijk gewoon de bedoeling. Hup, a cappella, één keertje opvoeren voor vier van mijn vrienden.
0: Ja, we beginnen even bij het begin.
2: Ja, nou ja, ja, ja, nou, ja, dat.
0: Het ontstaan van het nummer.
2: Ja.
0: Want jij hebt het natuurlijk al een paar keer verteld, maar de luisteraars weten het nog niet. Begin even bij het begin.
2: Nou, het grote begin is eigenlijk, ik ben een hartstikke grote nerd. En bij het zijn van nerds, ik ben ook specifiek een fantasy nerd. Ja, daar zit nog onderscheid in. Dus ik kom vaak met mijn vrienden, komen we bij elkaar. En dan spelen we hele dagen Dungeons and Dragons.
0: En vertel, want dat weten wij al niet.
2: Oh, kijk. Nou ja,
0: ja nee, we gaan helemaal terug naar de basis.
2: Het is ze noemen het een tabletop role-playing game. Nou, heel groot woord voor, je gaat aan een tafel zitten. Eén iemand heeft een verhaal geschreven of een wereld gemaakt. En die zegt tegen jou, joh, je staat in het midden van een taverne. Dit is wat er om je heen gebeurt, wat ga je doen? En daar zitten spelers om die tafel en die maken karakters.
0: Okay.
2: En dat kan van alles zijn. Dus het karakter bijvoorbeeld waar het hier om gaat in dit verhaal is mijn karakter. Die heet Christy. En Christy is een elf en doet magie met haar stem.
0: En dat is daar ontstaan.
2: Zeker, ja. Want dat was... Er zijn altijd een beetje goden die meedoen in dat soort gezeik. En die komen altijd vervelend doen, zeg maar. Ja. of juist hele leuke dingen doen. Dat was in dit geval bezig. En hij zegt, ja, dus die vriend van mij die dat spel leidt. Hij zegt, ik wil een soort van nieuwe questen wil ik initiëren. Hij zegt, maar ik wil dat eigenlijk een beetje doen via jou en via Christy, dus mijn karakter. En dat zij een nummer zingt, een profetisch nummer over wat er nog aan gaat komen in het spel. Hij zegt, daar mag ik jou dus ook niet heel veel over vertellen, maar ik ga jou een paar details geven die je kan verweven in die tekst. Nou, en dat heb ik gedaan. Dus ik heb dit nummer geschreven.
0: Ja.
2: Maar wat ik zeg, de bedoeling was a cappella één keertje opvoeren aan die tafel.
0: Ja.
2: En daar zelf ook nog eens clues uit gaan pikken voor
0: en
2: de rest van het verhaal.
0: En dat What's Below, dat had je toen al in je gedacht, omdat hij eigenlijk dat al een beetje min of meer aangaf aan jou.
2: Ja, hij zegt, ik kan je er niet heel veel over vertellen, maar er zit ergens iets onder water. Ja, dus daar moet dat nummer over gaan.
0: Ja.
2: Ja, nu, dat vind ik dus heel mooi. Nu zijn we eigenlijk dat deel van het verhaal uit. Dus nou weet ik allemaal precies wat er daar onder dat water zat. Ja, ja. Ik veel. Maar toen ik deze tekst schreef, ik had geen idee. Dus het was voor mij ook een beetje een profetische, mystieke, mysterieuze tekst.
0: En later had het raakvlakken?
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, wat grappig.
2: Het best wel goed erop. Nee, ja, maar zo is het dus ontstaan. En ik heb het natuurlijk wel bewaard. Gewoon opgeschreven op mijn computer. En
0: je had die melodie ook in je hoofd?
2: Ja, zeker. Ja, melodie ook gewoon zelf geschreven. Ik dacht, dat moet een beetje kalmen. Eigenlijk een beetje, nou ja, het water, zeg maar. Het moet een beetje kalm heen en weer. En dan op een gegeven moment mag het wel
1: een beetje kabbelen.
2: Story, een beetje kabbelen, inderdaad.
1: Kabbala.
0: Dus dat Keltische sfeertje, dat is eigenlijk later pas ontstaan toen het Guido erbij kwam.
2: Ja, op zich wel. Omdat het nummer natuurlijk geschreven was voor een soort van setting. Kwam dat er al snel in. Ik ben zelf ook helemaal van de Keltische muziek en folk. Dus Daar zat al wel een heel klein hintje inspiratie in.
0: Ja.
2: Maar ja, je kan dat natuurlijk aan melodie alleen niet echt aflezen. Maar ik wist wel, het moet een soort Keltisch nummer worden.
0: Ja.
2: Toen ik dus dacht, ik ga er wat meer mee doen dan
0: niks. Dus toen dat na dat spel de nummer er was, hoe is het contact dan met Guido tot stand gekomen?
2: Nou, dat is echt jaren later. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig, want we hadden al een beetje via van Guido gehoord. Want Guido die speelt basketbal met mijn broer.
0: Ja.
2: Toen kwam ineens naar boven, oh, Guido maakt muziek. Oh,
0: hij is een keer hier geweest, toch Dolly?
1: Ja, maar zo is het ook begonnen.
0: Ja,
1: want
0: toen waren we heel erg onder de indruk van zijn muziek.
1: Ja want Robert, dus de broer van Lea, die had gezegd van, oh, Guido heeft zo'n mooi nummer geschreven. Kunnen jullie daar wat aandacht aan besteden? En toen ben ik dat nummer gaan luisteren. Dat was het nummer Een Beetje Magie.
3: Ja.
1: En dat was zoiets moois dat... nou ja, daar was je bij, Hanny.
0: Daar hebben we hier gedraaid. Toen waren we allemaal enorm van onder de indruk.
1: Ja, zeker.
2: Ja, nou ja, en ja. Toen kreeg ik het dus thuis ook te horen. En wat het mooie is aan Een Beetje Magie... is het is geen Keltische folk, natuurlijk. Maar er zitten wel een paar van die kleine klankjes tussen. En net zo'n instrumentje ertussen door. Dat je denkt, oeh, er zit wel... Ik bespeur een hintje Keltisch. en dat was... eigenlijk het moment dat mijn moeder tegen me zei... hey, waarom gaan we Guido niet gewoon contacten... en kijken of je er iets mee wil? En toen zei ik, nee.
0: Wat?
2: Toen zei ik, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Het
0: nee, want er gaat een ander zich ermee bedoelen.
2: Nee,
0: met jouw
2: dat helemaal niet. Maar het was gewoon, dat nummer is niet geschreven om uit te brengen. Dus ik ga het ook niet doen. En toen kwam toch dat ideetje... En, nou ja, er gingen toch dagen voorbij en weken voorbij. En ik kijk op een gegeven moment met mijn moeder aan. En ik hoef het niet te zeggen. Mijn moeder zegt, het is goed, ik stuur Guido een appje. Ja. Nou, dus ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. En Guido is langsgekomen. En ik heb hem een beetje in mijn hoofd nu de mannelijke Pippi Langkous genoemd. Want ik zeg, joh, ik wil iets Keltisch maken. Hij zegt, dat heb ik nog nooit gedaan. Zeg maar... ik ben enthousiast.
0: Ja.
2: Ja, dus we gaan het gewoon proberen en we zien het allemaal wel.
0: Ja.
2: Maar dat is ook waar het contact met Guido zo heel fijn in is. Want ik zei ook tegen hem van tevoren... hij zegt, ja, maar als je dat Keltische ingaat... hij zegt, realiseer je dan wel dat als je hier echt verder mee wil... dat dan een beetje jouw genre gaat worden. Mm-hmm. En toen heb ik initieel tegen hem gezegd... ja, hallo... Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik zeg of ik nou marketable ben of niet.
0: Ja.
2: Als ik zin heb in een alternatief rocknummer, dan ga ik dat doen. En dat toen zei hij ook. Hij zegt, nou ja, zo zit ik ook in elkaar. En joh, maar we gaan nu gewoon dat Keltische in.
0: Ja.
2: Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar een heel klein beetje op terug ben gekomen. Ik voel me toch wel zo lekker vertrouwd in dat Keltische. En ik vind het zo tof ook om zelf terug te horen.
0: Ja, ja.
2: Dat ik denk, nou, hier kan ik nog wel even een beetje langer in blijven hangen.
0: Ja. Het arrangement is ook zo mooi.
2: Geweldig.
0: Echt
2: geweldig.
0: Ja.
2: En het hele mooie is dat ik dit dus gewoon... Nou ja, ik had het als een spraakmemo op mijn telefoon staan. Dat moest ik voor Guido doen. Even metronoom aanzetten. Meezingen. Maar ja, ik had nooit opgeschreven welke noten het zijn. Of op welk woord ik van noot wissel, weet ik veel.
0: Ja.
2: Ja. Dus ik kreeg van hem allemaal foto's met... kijk, ik ben erachter gekomen welke noten je zingt. En wat hij zegt, ja, dit is misschien... ik weet niet eens hoe het heet, een bies of een vies of een weet ik veel. Hij zegt, maar dan moet je maar even kijken wat je daar doet. Alsof ik heel veel... ik had geen idee.
0: Nee.
2: Ik dacht, ik zing het gewoon. Ik kreeg daar pas voor het eerst te zien welke noten ik eigenlijk zong. En hij heeft ook gezegd, hij heeft op elke stap heeft hij mijn melodie echt aangehouden. En daar de muziek eigenlijk omheen.
0: Ja.
2: Gemaakt. En ik denk dat dat is waarom het zo tof klinkt.
0: Ja.
2: Want in plaats van dat hij dacht, nou ja, ik doe gewoon arrangementen, dat past op zich wel, heeft hij echt op elk punt gedacht, wat doet de melodie hier en hoe kan ik daar perfect op aansluiten?
0: Ja.
2: Dat...
0: eigenlijk na deze uitleg moeten we hem nog een keer draaien. Nee, ja, zodat je gewoon veel meer gaat spreken. Ja.
2: Nou ja, hij is gewoon ook voor luisteraars thuis. Als je nou inderdaad denkt van... ja. Oh, hey, daar heb ik niet op gelet. Kan gewoon Spotify, YouTube, Tidal, weet ik veel.
0: En hoe lang ben je er nou mee bezig geweest? Want in de studio ben je lang bezig geweest?
2: In de studio eigenlijk helemaal niet. Nee, en Guido en ik zijn wat vaker bij elkaar gekomen... dan misschien nodig was. Maar om echt alles een beetje door te spreken. En,
0: ja.
2: Allebei een beetje hetzelfde gevoel ervoor te krijgen. Nee, in de studio... dat viel eigenlijk wel mee. Ik denk,
0: maar werkt het dan zo dat jij het inzingt... en dat hij later daarmee aan de gang gaat? En dat jij later komt en het geheel hoort?
2: Nee,
0: of hoor je het al helemaal de begeleiding en alles klaar... Ja. En ga je dan inzingen?
2: Zeker, ja. Dus hij heeft de instrumentaal helemaal gemasterd... en helemaal klaar naar mij toegestuurd.
0: Ja.
2: Ook met het idee van, ga er zelf ook een beetje mee spelen thuis. Een beetje karaoke in je eigen huiskamer. Met
0: sta je daar nummer. Met een dikke strot van emotie in te zingen? Van,
2: Nou ja, precies. Nou, en dat was ook nog. Want toen we hadden dus een datum gepland. Het was verkouden om dat op te gaan nemen. Ik denk, nou ja, boeien, we gaan het wel proberen. Nou, ik denk dat wij in de studio meer gepraat hebben dan opgenomen.
0: Ja,
2: het was super gezellig. Maar eigenlijk, tegen weinig dingen aangelopen. Ik weet wel nog... Guido had van tevoren gezegd, joh, onder dat eerste stukje, tweede stem is mooi.
0: Ja,
2: cool. Dus dat heb ik van tevoren voorbereid, echt in de douche, allemaal dingen geprobeerd. Want ik wilde niet zomaar een octaafje hoger. Ik wilde daar wel iets tofs mee maken met de noten. Ja. En ik kwam daar in de studio. Ik zeg, nou, ik heb die tweede stem heb ik helemaal uitgewerkt. Hij zegt, oké, cool. Hij zegt, we gaan hem op dit stuk ook doen. Een tweede stem.
0: Oké, ik ga even douchen weer.
2: Ja, precies. Oh, geef mij nog 3 uur in de douche. Ja. Hij zegt, nee, maar dat komt wel goed. Dat gaan we gewoon regelen. Hij zegt, nou ja, dan klinkt het niet. Dan halen we het eruit. Ja, oké, ja, helemaal goed. Maar dat ging eigenlijk ook allemaal best lekker.
0: Ja, want het is zo mooi, die tweede stem. Omdat het echt een versmelting is van jouw stem. Weet je, omdat je dus niet precies die hele lijn voelt. Als je zegt van ja, ik ga er echt een terts boven zitten of onder. Wat vaak gebeurt met een tweede stem.
2: Ja, maar dat vind ik ook altijd heel mooi hoor. Maar ik vond het bij dit nummer gewoon net niet passen. Ik dacht, bij dit nummer voor een tweede stem moet je kijken. Oké, ga ik in mijn primaire stem dan omhoog. Dan moet ik eigenlijk met mijn tweede stem juist omlaag.
0: Ja.
2: Net wat verder. Nou ja.
0: En die moet niet leidend worden, die tweede stem. Dus,
2: Nee.
0: Nee, moet wel dienend.
2: Ja, en dat was dus wel eventjes een dingetje dat ik denk van oeh, ja, waar ligt dan nu de focus op? Maar uiteindelijk
0: is het een geweldig project geworden. Ja. Je bent dan gewoon helemaal, wat gebeurt mij?
2: Ja,
0: kijk,
2: dat
0: daar had ik het net nog over met Dolly. Want we zijn natuurlijk al vreselijk over jou aan het roddelen gegaan. maar ja, ik heb van, joh, jij bent zo veelzijdig. Je zit hier veel vaker. Dan heb je weer Anne Frank. Dan speel je weer Lotte. Ja. Dan loop je weer met je moeder die met een bontjas loopt hobbelen door een badhuis. Dus iedere keer. En het is altijd leuk. Maar dan zit je in andermans project. Ja. En nu is dit echt jouw eigen ding. Dus de reacties die komen, die zijn ook echt voor jou. Dus dat lijkt me best. Nou ja, confronterend is niet het goede woord. Maar het is wel.
2: Confronterend. Ik weet het niet. Ik denk. Zeker ook wel confronterend hoor. Want het is wel weer even. Oh ja, het staat toch iets dichter bij je. Ik denk inspirerend ook wel. Ik realiseer me nu heel erg dat ik inderdaad veel aan het spelen ben. En. Inderdaad, wat jij zegt, lekker andermans project en daar een deel van zijn. Maar ik krijg ook toch wel weer, het begint een beetje te kriebelen dat ik denk van, oh ja, maar wat heb ik voor de rest ook weer gemaakt? Ik heb voor mijn afstuderen aan de theaterschool bijvoorbeeld een stuk bewerkt, gemoderniseerd en toen zelf geregisseerd. En dat, heel gek, maar dit soort dingen, dat maken ook van dit soort nummers.
0: Het maakproces is op zich al.
2: Dat brengt dat toch ook wel weer naar boven. Ja. Dan denk ik van, oh ja, wil ik daar niet ook weer iets
0: mee doen? Ja, en net wat je zegt, je verlegt ook weer je eigen grenzen.
2: Ja.
0: Je leert er weer wat van en dan ga je weer toepassen bij het volgende project.
2: Ja, en vooral dat eindresultaat. Ja, het gaat natuurlijk echt om de weg. En die weg, daar ben ik ook heel blij mee. Maar de eerste keer dat je dan zo'n eindresultaat hoort of ziet. Nou, dat... Ja, ik heb niet eens woorden eigenlijk om het te beschrijven.
1: Ja, dat zeiden wij net ook. Het wordt eigenlijk ook. Het is eigenlijk de geboorte.
0: Ja.
1: Van iets waar je aan gewerkt hebt. Het is net alsof je een eigen kind hebt. Het is natuurlijk, het blijft, het ontwikkelt zich niet verder, want het blijft wat je ervan gemaakt hebt.
0: Ja.
1: Maar het is wel een stuk van jou.
0: Maar heb jij meer teksten al geschreven waarvan je denkt, daar wil ik dan wel mee aan het werk met Guido?
2: Ik heb ten eerste ben ik in de archieven gegaan van mijn Google Drive, wat echt heel diep zoeken is. Wat ik wist, ik heb toen een keer teksten geschreven en daar een keer, nou ja, die heb ik allemaal gevonden. Dus daar ben ik nu naar aan het kijken van, hey, zijn er hier misschien zinnen die ik ooit heb geschreven, die ik tof vind, waar ik iets anders omheen wil bouwen of. Maar ik heb ook wel, ik ging op een gegeven moment wat drinken met een vriendin van mij. En ik zit in die bar te wachten op haar. En ze zegt, ja, ik ben wat later. Oh, sorry, file. Oh, kwartiertje, 20 minuten. En toen vroeg ik aan de mevrouw achter de bar. Ik zeg, joh, heb jij voor mij een papiertje en een pen? Ik denk, dan ga ik even een beetje lopen schetsen. En ze geeft me die aan en ik heb die pen in mijn, pen in mijn hand en ik wil beginnen met iets doms tekenen en daar komt ineens toch een woord uit. Toen dacht ik, oh, nou, oké, verder bouwen. Dus er zijn wel een paar dingen.
0: Ja, zo gaat dat, hè?
2: Ja, dat. Nou, en dat is ook wel, kijk, ik heb geen haast.
0: Nee, ik kan ook niet voor een leeg vel gaan zitten, want er gebeurt er niks.
2: Nee,
0: het is net dit voorbeeld wat je geeft, het moet opeens gewoon ontstaan.
2: Ja, precies, omdat je denkt, oh, cool. Ja, misschien kijk ik er morgen naar terug en denk ik, nou, dat is echt helemaal niks. Waarom heb ik dit opgeschreven? Ah, helemaal goed. Maar ik heb ook qua dingen verder uitgegeven. Er zal zeker meer komen. Ik vind het veel te leuk om het nu bij deze single te laten blijven. Ik heb ook al wel in mijn hoofd dat als er een volgend project van start gaat, dan het liefst een EP in plaats van een single.
0: Ja. Ja. In dezelfde sfeer dan?
2: Ja zeker. Ja, ik zit nu een beetje mijn hyperfocus op die Keltische. Nee, ik vind het gewoon hartstikke tof. Wat ik zeg, ook zelf om naar te luisteren. En ik voel me er ook wel helemaal in thuis. Ik wil er misschien wel iets meer mee gaan spelen. Dus even kijken van, wat hebben we allemaal? Kan ik met mijn stem nog wat gekke dingetjes doen?
0: Of ja.
2: Maar wat ik zeg, het heeft geen haast. Het heeft voor mij geen deadline.
0: Is het mogelijk er live mee op te treden? Ga je dat ook doen met het nummer?
2: Met Waters Below, staan al wat dingen gepland. Op 16 juli ben ik in Haarlem. Om het is een soort opening van een pre-Pride idee.
0: Ja, Pride komt eraan, ja.
2: Ja, precies. En dat doe ik de 21ste hier in Zandvoort. Ook een beetje het idee van, joh, laten we die roze kunstlijn en de Pride lekker alvast een beetje inwijden.
0: En dan ga je niet in je zwarte jurk, ga je in een regenboogjurk.
2: Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Misschien wel in een zwarte jurk, maar met van die regenboogaccessoires. Ja, die heb ik ook allemaal wel liggen.
0: Ja.
2: In september? Hier heb je een manager voor. Hè?
0: Ja.
2: Nee. Nee, maar ik ook op het Flirt Festival in Heemstede. Dan open ik met dit nummer. En dat doe ik in mijn waarzeggers outfit. Want daarna ren ik als een malle naar het kamertje waar ik ga waarzeggen de rest van de dag. Ja, dus, ja,
0: en dan speel je niet met live orkest, maar met een band.
2: Met een band.
0: Dan met een band.
2: Ja, want ik zou het heel tof vinden om het echt met een band te doen.
0: Dat je dat formeert om je heen. Dat is misschien ook iets leuks voor de toekomst.
2: Ja, precies.
0: Een violist en een harp.
2: Dat is het vooral. Er zitten zoveel natuurlijk specifieke instrumenten in.
0: Ja.
2: Nou is het heel grappig, want de fluit die in het begin te horen is... dat vond ik heel mooi, want dat heeft Guido allemaal geregeld.
0: Zo'n mooi geluid. Ik wist toch niet precies wat het was eigenlijk.
2: Ja, het is een soort. Ik weet dus precies hoe het eruit ziet, maar niet hoe het heet. Maar Guido heeft dat allemaal geregeld. En ik kom op een gegeven moment thuis bij een andere vriend van mij. Die heel erg van het jammen is nu. Die heeft ook van alles van die mond. Hoe heet dat? Mondharpen en zo.
0: En kazoo, hoe heet zo'n ding?
2: Ja, de kazoo. Hebben we ook dus dat, maar hij heeft allemaal van dat soort instrumenten. En hij is in Nepal geweest en hij haalt een fluit uit zijn.
1: Broek?
0: Wacht even hoor. Ik hoor iemand op de achtergrond. Nou is Dolle opeens wel geïnteresseerd.
2: Ja, precies. Ja, ze weten ook over wie het gaat. Nee, maar ja, hij haalt een fluit tevoorschijn en hij zegt, dan moet je even horen hoe dit klinkt. En ik denk, shit, dat is gewoon de fluit.
0: Dat is
2: mijn fluit.
0: Ja.
2: Dat is hem.
0: Ja.
2: En hij is in een bandje van mij wel eens de basgitarist geweest.
0: Ja.
2: Toen kwam hij terug. Ja, ik wilde gitarist zijn. En nou wordt hij dus fluitist. Ja, ja, sorry.
0: Nee, maar dat is leuk als je dat eromheen. Hoe noem je dat? Formeert.
2: Ja, precies.
0: Dan kan je daar misschien wat mee doen.
2: Ja, dat. En ik kan zelf wel het schutei doen en zo. Dus dat komt ook wel goed.
0: Ja, geweldig.
1: Nou, mooi.
0: Moeten wij dat eigenlijk nog eventjes bedoelen? Ik weet niet of dat mogelijk is, hè, het eind van het gesprek.
1: Ja.
0: Dat je dat beginstukje nog even draait. En dan
2: met die fluit alleen.
0: Alleen al om de fluit. Ook om Lea, hoor.
1: Wacht even, want ik had wat anders klaarstaan.
2: Maar dat kan ook
0: weer helemaal in de war.
2: We gaan wel herhalen. Jij wil die fluit nog een keer horen.
0: Ja, ik vind dat een mooi einde, want je hebt nou helemaal verteld. Gaat het voor de mensen thuis opeens heel erg leuk.
1: Dan moet ik weer even
0: terug. Dan we kletsen natuurlijk nog even door tot de techniek zegt, ik ben er.
1: Ja, ik ben er.
0: We ronden dan wel een beetje af.
1: Dus dan
0: gaat het weer over in het...
1: Dus alleen de fluit even laten horen, op verzoek?
0: Want we gaan even afronden met Lea.
1: Oké, nou, dan komt hier...
2: Hoor je mijn fluit nog?
1: Dan komt hier de fluit...
2: Maar wil je niet eerst afronden?
0: Ik ga je gewoon geweldig veel succes wensen. Maar vooral veel plezier om er gewoon van te genieten nu. Want dat is wat er nu gaat gebeuren.
2: Ja.
0: En ik zie iedere keer even op je... telefoon kijken of er weer reacties zijn. En hoeveel streams er alweer zijn.
2: Oh, ja.
0: Nee, geweldig. En heel Zandvoort is trots. Toch, Dol? Oh,
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ik wel. Ja. Ja,
1: en omgeving waarschijnlijk ook
0: ja,
1: nog.
0: Ja, en omgeving ja.
2: Ook
0: ja.
2: Nog.
0: Ja.
2: Jeetje, hoor.
0: Heel veel succes met je optredens.
2: Dankjewel.
0: We zien jou hier weer met het volgende project. Wat het ook is, ja, acteren of zingen.
1: Over een poosje horen we je ook weer. Hè? Want je bent ook uitgenodigd bij Jaap Koper, toch? In zijn radioprogramma. Weet ja. Je nog, wanneer? Is dat niet 19 juli?
2: Nee, 9.
1: 9 juli al. Dat is
0: maandag.
1: Komende donderdag. Maandag?
2: Nee, het is een donderdag.
1: Donderdag.
2: Ja. En dan, ja, maar dan kom ik gewoon alleen even aansluiten, hoor. Want de hele geweldige Wendy Moore is in de studio.
0: Oh, dus ja,
2: laat
0: ja.
2: Die maar lekker door optredens doen en zo. Dan ga ik ook even genieten.
1: Ja, ja maar leuk.
2: Dan, ja, ik schrijf leuk. Ook eventjes aan.
0: Ja, ja. Leuk. Leuk.
1: Nou, dus het aanstaande donderdag, als je meer wil weten. Want ik denk dat Jaap heel erg gaat zitten peuteren naar informatie. Dus die zal er gerust wel wat meer uithalen. En achter je broek zitten, denk ik. Maar dus dan ben je weer te horen op dezezelfde zender. En we gaan nu even luisteren naar op verzoek van Hanny.
0: Ja.
1: Naar de fluit van Lea.
0: Naar de fluit, maar ook naar Lea, hoor.
1: Moet ik het? Nee, ik ga het er niet weer helemaal opnieuw draaien. Nee, alleen de fluit.
2: De fluit.
1: Oké, nou, hier komt de fluit.

0: Ja, nou, dat was fluit. Nou,
1: dat was de fluit van Guido.
2: Ik zat echt te denken dat ik dat voor het eerst hoorde. Van, wat is dat nou voor instrument? Het lijkt een beetje op een panfluit ook.
1: Of nou, ik weet hoe die eruit ziet. Ik weet ook niet hoe die heet. Want ik heb ook eens getracht.
2: Ja, jij hebt heel veel verstand van fluiten.
1: Ik weet heel veel van verschillende soorten fluiten. Ja, je hebt metalen, koperen en je hebt houten. En dit is een houten fluit. En dat, die hou je overdwars, net als een dwarsfluit. En dan zit er voor je mond, dan moet je met je lippen boven het gaatje aan het begin. En dan hou je met twee handen de rest van de fluit vast. En daar zitten dus de gaatjes waar je de melodie mee maakt.
0: Ja, ik denk...
1: Maar je moet dus met je bovenlip boven je
2: net als
1: onderlip,
2: een dwarsfluit.
1: En dan, net als vroeger de Mounties die dat kaarsje uit moesten blazen.
0: Nou. Ja, het is ook een beetje als, als je in zo'n flesje, een bierflesje of zo.
1: Zo'n bootgeluid.
0: Ja, dat is een beetje wat je moet doen.
1: Ja, dat is hem. Ja. Ja, maar dan boven zo'n gat. Nou, het is best moeilijk om daar goed geluid uit te krijgen. Maar ja, hoe zo'n ding heet, ik heb geen idee. Dat gaan we wel opzoeken.
0: Ja, ik zal het morgen even vragen, Adam. Aan de vriend met de fluit.
2: Oh ja.
0: Ja.
1: De vriend met de fluit. Oh ja, die weet natuurlijk wel hoe het heet.
0: Ja, ik hoop het.
1: In het Nepalees dan.
0: Nepaliaans.
1: Nou, Nepaliaans, ja. Zeg jongens, het leek me leuk, hè. Want ik heb begrepen dat jullie het gesprek al hebben afgesloten. Terwijl we weer verder gaan. Maar het leek mij eigenlijk wel leuk om datzelfde nummer van Guido nog eens een keer te draaien.
0: Ja, een beetje magie.
1: Een beetje magie.
0: Ja!
1: Ja?
0: Doe.
1: Nou, eigenlijk heb ik ook eens een goed idee. Nou. Hier komt hij dan. Ja, en we hebben het steeds over Guido. Over Guido Weidema, ook een Zandvoorter. Maar zijn artiestennaam is Ruck. R-O-C-K met een tremaatje boven de O. He, dus,
2: ja, hij heeft een rockband of zo.
0: Nee, een
1: rockband. Ja. Nou, hier komt hij. Een beetje magie.
2: Tijd voor het nummer, jongens. Zet maar in.

0: Nou, als dit toch niet mooi is, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, en ja, hier is het voor jou allemaal mee begonnen. In tweede instantie dan, toch, Lea?
2: Ja, klopt.
0: Ik bedoel, het nummer had je wel al liggen, maar door dit nummer...
2: Ja, en het komt,
0: je hebt, begon je toch een andere inzicht te krijgen.
2: Ja, je hebt van die tussenstukjes die je... Nou, en daar gingen wij dus op aan. Toen dachten we, oh, wat? Ja. Dit is echt een beetje die...
3: Het Keltische...
2: Ja, ja. Ja. Nou ja, en hij was hartstikke enthousiast om het te gaan doen ook. Dus dat was ook. Maar voor hetzelfde geld zei Guido nou Keltisch, dan krijg je geen zin.
3: Allemaal door even geen rust aan de kust.
0: Hè, nou, Dolf? Hoe vind je dat nou?
3: Toch, ja. Ja. Ja, maar dan willen wij ook de credits.
0: Ja, maar kijk, dan zie je toch hoe belangrijk de rol van radio is.
2: Zeker.
0: Ja. Hè, kijk, onbekend maakt onbemind en zo is het. En wat je niet weet van mensen, ja, daar kan je ook verder niks mee.
3: Nee.
0: En doordat je zo'n programma maakt, krijg je toch van andere mensen weer tips. Van, hey, weet je wel dat die dit en die dat.
3: Ja.
0: En ik kreeg nu weer een hele leuke tip binnen van iemand die een reis maakt door Bali. Ja, dat doen zoveel mensen natuurlijk. Maar deze man, die maakt een heel reisverslag. Nou, het lijkt net alsof je naar de professionele tv zit te kijken.
2: Oh, wow. Ja.
0: Echt zo verschrikkelijk leuk. En dan krijg je die tips van misschien is dat ook leuk. Het is een Zandvoortse man, dus misschien is dat leuk om eens te vragen van hoe doe je dat, waarom doe je dat zo? En ja. Weet je wel?
3: Ja. Ja.
0: Dus belangrijk. Ja. Radio en ik vind ook zeker in Zandvoort. We hebben zoveel talenten hier in Zandvoort. Op zoveel gebieden. Op sportgebied, muzikaal gebied, theatraal gebied, cabaretgebied.
1: Beeldhouwkunsten.
0: Ja. Alle schone kunsten, gedichten, schrijvers. Zo verschrikkelijk veel talent. Stel dat die radioomroep niet meer gaat bestaan. Wat dan?
3: Ja.
0: Want ik bedoel, we moeten straks natuurlijk fuseren. Hè, met we krijgen allemaal streekradio.
3: Ja.
0: En dan heb ik wel eens zoiets van, ja, hoe gaat dat ingevuld worden?
3: Ja.
0: Hè, en hoe gaat zich dat ontwikkelen? Maar je ziet nu wat eruit voort kan komen.
3: Ja.
0: Het is gewoon door die radio.
3: Ja.
1: Ja, en ik wil wel... Sorry, ja, dat vind ik nog wel even belangrijk, maar ik moet er zo vandoor.
3: Ja. Ja.
1: Ik vind het wel even belangrijk. We hebben het veel gehad over Guido natuurlijk, ook in deze uitzending. En ik wil toch ook even twee seconden heel snel. Ook Eden Gaal bedanken.
0: Zeker.
1: Bij wie we in de studio mochten zijn.
0: Die heeft ook een hele belangrijke duit in de zak gehad.
1: Die mij allemaal tips heeft gegeven over hoe je je tweede stem het beste kan opnemen.
0: Ja.
1: En, nou ja, dus, en voor de hele fijne sfeer daar.
3: Ja.
1: En ook Robert en Pierik, die de foto's gemaakt heeft.
3: Ja, dat zijn
1: die
3: ook
1: overal
3: mooi.
1: Staan. Ja, die gewoon heeft gezegd, ja, kom maar, doen we.
3: We gaan even de zee in.
1: En ik zei nog, we doen het gewoon in Zandvoort. Hij zegt, nou, ik heb even opgezocht, we gaan het in Muiden doen, want diepte, en dan heb je die pier. En dan sta je daar, toen zei hij, daar zit, zo als je zo daar kijkt, daar zit één steen in die hele berg aan stenen. Hij zegt, daar wil ik dat je op gaat zitten, dat is de goede steen.
3: Ja.
1: Dat ik denk, hoe zie je het, in godsnaam? Maar die wilde ik ook even... Guido natuurlijk hartstikke bedankt.
3: Nou,
1: Esther Verhagen,
3: terecht.
1: Bedankt.
3: Terecht.
1: De zangcoach. Ja, wilde ik nog wel even gezegd hebben. Ik denk,
0: nou, heel goed van je, heel goed.
3: Pas even oefenen als je die Edison krijgt.
0: Je doet het allemaal.
3: Ook zo'n dankwoord.
0: Maar goed. Je doet het niet in je eentje. En zo is het. Ja. Je hebt daar andere mensen bij nodig.
1: Ja. Als we het nummer inderdaad mijn kind noemen, dan is het You Need a Village to Raise a Child. Is dat?
3: Nou, dat is een mooie titel.
0: Ja.
1: Komt de volgende.
0: Ja. This is
3: en dan begint het met zo'n rammelaartje.
1: Oh, dat is echt wel leuk.
3: Ja, want jij zegt, dat kan ik wel. Maar dat is zo'n rammelaartje van zo'n baby.
0: Oh,
1: nou,
0: ja.
1: Ik ga wel gewoon... Ik werk op een naschoolse
0: opvang. En je hebt een mooie...
1: Ik ga gewoon dingen opnemen die ik hoor in de kinderopvang.
3: Het begint met zo'n babystemmetje.
1: En je hebt
0: zo'n mooie kalimba waar je op speelt. Dat is echt zo'n tingeltangel muziekje wat vaak gedraaid wordt boven de wieg.
1: Dat klopt. Ja,
3: en dan zo'n bescheiden boertje.
0: Huh? Wat? Een gescheiden hoertje? Een
3: bescheiden boertje.
1: Wat is
0: een bescheiden boertje.
3: Ik vind het project is geboren. We zien je terug, Lea.
0: Zie je? Radio. Ja, ik zei het al. Om net begon Lea in het Engels, laat ik dat ook even volzetten. This is so true.

Ja, Spandau Ballet was dat met True. We gaan even naar het weerbericht kijken. Want ik ben benieuwd wat het nou gaat worden. Het kan wat mij betreft alle kanten uit. Maar we gaan eens even zien wat Rico Schreuder daarover te zeggen heeft. Onze weerman Rico. Die zegt als volgt. De bevolking neemt toe. Ja, de bevolking ook. De bevolking neemt toe en vanuit het westen volgt wat lichte regen en motregen. Vanmiddag breekt de zon weer door en is het droog. De wind komt eerst uit het zuidwesten, maar later uit het noordwesten, is duidelijk aanwezig en het wordt 21 graden. Morgen en in het weekend is het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur stijgt naar 21 tot 24 graden met de hoogste waarde op zaterdag. Na het weekend is er maandag en dinsdag een buienkans, maar ook dan schijnt geregeld de zon. Het is 23 tot 24 graden en vanaf woensdag wordt het droger, zonniger en warmer met opnieuw zomerse temperaturen van 25 graden en meer. Dus bereid je maar vast voor dat het weer lekker warm gaat worden. En vandaag, ik denk, en helemaal in het weekend, worden het heerlijke dagen.

Ja, en langzaam maar zeker gaan we naar het einde van het eerste uur toe. Dus we gaan straks naar het landelijke nieuws even luisteren. En dan komen we daarna weer bij je terug. Dus blijf hangen, blijf luisteren waar je ook zit, thuis of in de auto. Of heb je de app aan, de CFM-app. Dat kan natuurlijk ook, die is gratis te verkrijgen in de app stores. En daar blijf je ook van alles op de hoogte en kun je live meeluisteren. Nou, tot strakjes en dan gaan we weer verder. En we starten dan met de conferentie van Honey.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesandijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft, de Knopend Zaandam 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En 9 Den Helder Alkmaar tussen Schorl en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: en daar in het dorp zie je al caravans en auto's met dakkoffers klaarstaan voor de grote vakantieuittocht. En dan kiezen sommigen al in januari een bestemming en boeken dan ook meteen. En dat snap ik ook wel. Want als je weet wat je gaat doen, dan heb je iets om je op te verheugen. En kom je als het ware al in de vakantiestemming.
1: Ja, ik moet heel even onderbreken. Normaal zit jij onder microfoon 3. Oh. En nu heb ik je per ongeluk op...
2: nee, ik ga gewoon even opnieuw dus beginnen.
1: Ja, alsjeblieft, als je het niet erg vindt.
2: Nee.
3: Komt ie weer.
2: Her en der in het dorp zie je al caravans en auto's met dakkoffers klaarstaan voor de grote vakantieuittocht. En nou kiezen sommigen al in januari een bestemming en boeken dan meteen. Maar ja, ik snap dat ook wel. Want ja, als je weet wat je gaat doen, dan heb je iets om je op te verheugen. En kom je als het ware al in de vakantiestemming. Kijk, ik ben niet zo van dat plannen. Ik ben meer een zo op het laatste moment type. Zo van, ik zie wel. Waar is het lekker weer? Wat wil je doen? Is er wat bijzonders te zien? En zal ik daar dan heen gaan? En dat is dan wel even een dingetje. Want je kunt wel willen, maar het moet ook kunnen. Kijk, vroeger keek je op de kaart en dan dacht je, waar zullen we eens heen gaan? En nu kijk je op de kaart en dan denk je, ja, waar kan ik nu even beter niet naartoe gaan? Ja, ik wil in ieder geval niet naar een bestemming waar je niet heen kunt vanwege een oorlog of een staatsgreep, of waarvoor je eerst 12 formulieren moet invullen en 4 vaccinaties nodig hebt. Dus ik struin het internet af, zoals ik vroeger de reisgidsen naaploos op zoek naar een leuke bestemming. Ja, dat is best leuk om te doen, hoor. Wacht even kijken. Nou, aanbod genoeg, zeg. Meer dan genoeg. Toen moet ik maar een beetje gaan filteren op categorie. Even kijken. Rust. Ja, ik diep rust. Zoekt u rust? Kies dan voor een idyllisch verblijf aan de rand van de Gobi-woestijn. Er is niemand, er is niets. Een oase van rust en dat zelfs zonder oase. En dat is precies de rust en de charme die u zoekt. Nee joh, god, ben gek, dat mag wel wat zijn. Ik wil ook wel wat anders happen dan zand. Nou, bent u op zoek naar de stilte in de uitgestrekte natuur? Ontdek dan de ongerepte schoonheid van Oost-Siberië. Frisse lucht, onbeperkte vergezichten. Geniet van het oogverblindende Oost-Siberië. Tevens het jachtgebied van de Siberische tijger en de jak. Ja, jak. Nee. Maar, wacht even, wat staat hier? Wacht even, oké. Maak een ontspannen stedentrip naar de verlaten buitenwijken van Mogadishu. Waar ligt dat, Mogadishu? Somalië. Och, jeetje, Somalië. Hebben ze daar wel een McDonald's en een Action? Kijk, rust en stilte is fijn, maar ik wil toch af en toe wel even een vette bek halen en wat kunnen shoppen. Nee, dit is ook niet wat ik zoek. Scrollen maar weer, wat hebben we hier? Droomt u van een vakantie zonder prikkels? Ja, tuurlijk. Nou, dan is een 15-daagse flydrive door het schilderachtige Turkmenistan een uitstekende keuze. Op ongeveer elke 600 kilometer vindt u een authentiek lokaal koffietentje. Elke 600 kilometer? Nou, dan ben je intussen wel aan iets meer toe dan een bakje troost. Dat klinkt niet echt aantrekkelijk. Er is niets dat u kan storen. Zelfs de navigatie zal u daar met rust laten. Nee, dat heb ik liever niet. Nee, zeg. In precaire gevallen wil ik toch graag dat hij waarschuwt en het liefst met een luide stem. Probeer te keren. Ga terug! Nee, dat is duidelijk geen match. Wacht even, ik doe het anders. Ik typ cruise. Daar heb ik in elk geval zelf geen navigatie nodig. Kijk, dat is leuk. Meteen al een aanbieding. Cruisen voor een prikkie. Maak een avontuurlijke cruise op onze juist van ongedierte ontdane en volledig gesteriliseerde hantavirusvrije cruiseschip De Hondius. De Hondius? Nee, niet die. Nooit van mijn leven op dat Fecalia Noris schip. Ja, het klinkt wel chic hoor. Cruise. Maar een poepbacterie is en blijft een poepbacterie. Dat gaat hem dus ook niet worden. Even kijken. Geniet in het zonovergoten Afghanistan van de authentieke gebruiken en de folklore van het dagelijks leven. Wees op vrijdagmiddag getuige van de gratis toegankelijke festiviteit op het grote plein in Kabul. Inclusief gereserveerde plaatsen met goede zichtlijnen op het altijd spannende en realistische spektakel. Nou, dat weet ik niet, hoor. Dat weet ik niet. Dat gaat, nee, dat wil ik niet. Ik sla voorlopig het hele Midden-Oosten maar liever over, hoor. Het staat wel hoog op mijn lijstje, maar het is dan onzekerheid troef. Je boekt een hotel en een week later ligt het in een ander land. Ja, nou, Rusland valt ook af. Is momenteel niet echt gezellig. Voor je het weet flikkeren ze uit je hotelraam. Even kijken, Amerika. Ja, is ook zo'n dingetje. Oh, ja, onze neef Evert, die is een paar maanden geleden is die daar naartoe gegaan. Hij heeft niets van zich laten horen. Hè? En dat is echt niets voor neef Evert. Kregen we gisteren een kaartje uit Guantanamo Bay. Had hij in het zwembad op de duikplank... Bommetje! Roepen. Oh ja, die zien we voorlopig even niet terug. Even kijken. Afrika. Ja, oh ja, dat is ook wel mooi. De Big Five. Afrika. Ja, prachtig. Maar ja, los van malaria en krokodillen... heb je grote kans dat je Hans Kraaij junior tegen het lijf loopt. Met Hansie op vakantie. Liever niet, zeg. Liever niet. Azië. Echt iets voor u. Nepal, Kathmandu en de Himalaya. Mag u niet missen. Oh nee, een bevriend echtpaar, twee van die sportievelingen... die gingen een paar weken geleden dus naar Nepal. Ze moesten zo nodig de Mount Everest beklimmen. En die dachten daar alleen te zijn. Moesten ze aansluiten achter een enorme rij... met alleen maar in het oranje geklede Hollanders... en over zo'n smalle richel in één file naar de top klimmen. En wat denk je? Heeft er eentje in die rij... om de stemming een beetje te verhogen, weet je wel... dat lied ingezet. Van links, pam, pam. Naar rechts, tam, tam. Van, nou ja, dat had hij beter dus niet kunnen doen. Zeker niet op dat smalle stuk. We hebben tot op de dag van vandaag... nog geen enkel appje van ze ontvangen. Dus ik vrees het ergste. Ik denk dat ze eerder gevonden zullen worden onder de sneeuw. Ja, ik denk ergens links gevonden worden. Of, ja, of rechts. Nee, nou, Azië skip ik dan ook. Maar nou, dat schiet niet op, hoor. Ik ga mijn zoekopdracht toch ietsie-pietsie verfijnen. Even kijken, filter aanpassen. Nou, wat wil ik? Zonnetje, strand, lekkere eetentjes. Altijd leuk, hotel aan zee, gezellig plaatsje. Niet te klein, maar ook niet te massaal. Authentieke bevolking, museum, theater. Oké, nou, dat is het wel. Op de knop, zoek. En hoppa. Ja! Kijk nou, dit is het. Dit is precies wat ik bedoel. Laat u meevoeren naar de Riviera de Peba, waar gouden stranden, eindeloze duinen en een ontspannen kustweer elkaar ontmoeten. Flaneer over de boulevard, proef verse vis met uitzicht op zee en ervaar de unieke combinatie van natuur en gezelligheid met een vleugje internationale allure. Oh jee, krijg nou wat. Krijg nou wat! Wees welkom in Zandvoort, staat hier. Zandvoort, nou het staat er echt. Nou ja, zeg, nou ja. Ja, en waarom ook niet eigenlijk, hè? Ik blijf hier. Ik blijf lekker thuis genieten van alles wat ons Scharrendorp te bieden heeft. Ja joh, Zandvoort. De unieke vakantiebestemming. Oh, heerlijk. Ik blijf hier en ga lekker nergens naartoe.

0: Ja. Nou, dat was weer een hele belevenis. We begonnen natuurlijk met nummer België van het goede doel. Dat u allemaal vast en zeker wel herkent. Daarna de stem van onze Hanny, die weer een prachtig verhaal had over vakantiebestemmingen. Ik vond hem wel weer knijtergoed hoor. Hey.
1: Dank je, Dol.
0: Ja, ik zie het dan ook altijd allemaal zo voor me. En ik begon al wat te voelen toen je de omschrijving begon. Ik denk, oh god, dat is vast Zandvoort.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ja hoor, ja, ja, ja, ja. Mooie, mooie clue.
1: Nou, het is toch ook een mooie bestemming. Hè?
0: Nou, dat is het ook. Ja. Dat is het ook, ja. Waar moet je heen? Je hebt alles in de buurt. Ja, het zonnetje moet schijnen. En wat anders heb je niet veel. Maar ja, als je in het buitenland zit en het regent, dan denk je, weer zat ik maar thuis.
1: Zo
0: ja,
1: is
0: toch?
1: Het.
0: Zo
1: ja.
0: Is het toch ook?
1: Ja.
0: In ieder geval, dank je wel daarvoor. Je hebt het weer prachtig geschreven en weer heerlijk voorgedragen. En ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft.
1: Thanks.
0: En je sloot het dus af met het nummer, ja, heel toepasselijk. Het nummer Dobbe, Dobbe, Dobbe van Jasperina de Jong. Ja, nou, dat paste er ook heel goed achteraan, hè?
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Eens even denken. We hadden voordat we begonnen met de uitzending even over, ja, de cultuur ligt natuurlijk op het ogenblik een klein beetje stil. Alle theaters hebben een rustpauze, vakantieperiode. En toch had jij iets op cultureel gebied, iets heel leuks, zei je.
1: Nou, ik wou het eerst misschien. Ik was gisteren in de bioscoop.
0: Ja.
1: Bij die documentaire film Hart van Amsterdam.
0: Ja.
1: Van
0: ja.
1: Arnold-Jan Schier.
0: Ja, ja. Oh, jij bent er ook geweest.
1: En jij was er ook geweest. En Arnold is natuurlijk hier in de uitzending geweest. En dan kon hij er al zo heel smakelijk over vertellen.
0: Ja,
1: over
0: die
1: oude Amsterdamse penose.
0: Ja.
1: En ik heb werkelijk genoten.
0: Het was waanzinnig, hè? Die documentaire, die film. Ja.
1: Over, en hij is geloof ik ook een beetje geleerd aan Zandvoort, toch? Arnold Jan?
0: Ja, Arnold Jan, dat is dus de maker van de film samen met Roy Dames.
1: Ja.
0: Die zijn al die 42 jaar daarmee aan het werk geweest. Niet elke dag natuurlijk, maar toch.
1: Ja.
0: De beelden die zijn ook van 42 jaar geleden.
1: Ja.
0: En inderdaad, Arnold Jan Schier die woont hier in Zandvoort sinds een aantal jaren.
1: Oh, die past ook in het raadje van talent, zeg. Jeetje, Mila.
0: Ja, zeker. Wat die man allemaal niet kan en doet. En ook Bas van Hout, die heel veel in beeld komt in die film. Want die heeft natuurlijk ook allemaal leuke dingen te veel, nieuwe dingen ook te vertellen waarvan je geen idee had dat het zo was.
1: Ja.
0: Dus dat is hartstikke interessant om ook naar zijn stuk te luisteren die in die film voorkomen.
1: Ja.
0: Maar die woont ook in Zandvoort.
1: Ja.
0: En ze hebben dus ook een heel deel in Zandvoort ook gefilmd op het strand.
1: Op het strand, ja.
0: Ja. Ja. Maar het is werkelijk waar. Het is een fantastische documentaire die je echt gezien moet hebben.
1: Ja,
0: en
1: ja. Het is een tijdsbeeld natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: het is
0: van
1: 40
0: zeker.
1: Jaar opname.
0: Ja.
1: Dus hij neemt je gewoon helemaal mee door de tijd. Maar het mooie is natuurlijk ook de penose, zoals dat dan heet. Hè?
0: Van toen,
1: de onderwereld.
0: Ja. Ja.
1: Dat ze het later ook een beetje over hebben. Dat het de onderwereld van nu toch heel anders is dan toen.
0: Dat kwam dus eigenlijk, bleek wel uit die documentaire, sinds Bruinsma. Klaas Bruinsma zijn intrede deed. En dat de heroïne in opkomst kwam. Dat toen de oude penose de das om werd gedaan. Dat het niet meer zo was. Het werd toen echt een gevaarlijke situatie.
1: Ja.
0: Waar het vroeger met een stomp op je ogen werd opgelost. Kwamen nu de steekwapens en pistolen en noem alles maar op. En werd het echt gevaarlijk.
1: En zo eindigt het ook een beetje, de dichtgetimmerde ramen allemaal.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat het zegt van dat ik dacht de warme buurt.
0: Ja.
1: Maar we hebben het over de Zeedijk en de Warmoestraat en zo. Maar de warme buurt heette natuurlijk over al die ramen en die rode lampen. Maar wat er ook wel uitkwam is gewoon de warme buurt ook met elkaar, de warmte.
0: Ja.
1: Want was je,
0: iedereen,
1: was
0: dat, iedereen was zorgde voor elkaar.
1: Iedereen
0: hè?
1: Zorgde voor elkaar.
0: Ja. Ja.
1: Echt heel mooi.
0: Ja, zeker. Ja, nee. En al die heerlijke gezegdes en de manier waarop die mensen over het leven praten. En hoe, ik denk dat Sven Jacobs daarmee te maken heeft gehad. En natuurlijk ook de maker zelf. Hoe alles gemonteerd is, dat vond ik ook zo mooi. De introductie en je ging steeds van die naar die en dan weer terug naar daar. En dan,
1: je leerde de mensen ook kennen daardoor.
0: Ja, echt.
1: En want het was best lastig, want ook heel veel familie van elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus, nou ja.
0: Ja, en wat voor mij persoonlijk heel erg leuk was, was dat ik het oude pand van Weile, mijn grootvader, weer in beeld zag. Want dat lag vlak naast de Casa Rosso.
1: Ja.
0: Daar had mijn grootvader een bedrijf. Die deed in kleerhangers, houten kleerhangers. Die importeerde die uit Italië. En dan maakte hij in opdracht van bedrijven, maakte hij hun logo daarop. Zoals bijvoorbeeld van de bonneterie en zo, weet je wel.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, dat was zijn zaak. Ja. En dat vond ik ook wel leuk om dat weer terug te zien. Je gaat echt terug de tijd in. En ja, heel leuk.
1: En hoe hij gewoon iedereen te spreken krijgt. Die Frits van de Wereld was eigenlijk voor niemand bereikbaar. Er was een halve godheid daar.
0: Ja.
1: En ja, gewoon ontzettend leuk dat hij die toch allemaal voor de camera gekregen heeft.
0: Het, ja, ongelooflijk.
1: Zo'n mooi inkijkje daarvan.
0: Ja, en die pistolenpaaltje.
1: Ja.
0: Ja, ja, noem ze allemaal maar op, hè? Al die gasten van de gestampte pot.
1: Ja. Ja. Kijk, dat is misschien niet meer te zien. Ik heb hem in het circus hier gezien. En geloof jij ook?
0: Ja, misschien komt hij nog wel. Ja, ik heb ook in het circus gekeken. En toen de volgende dag zag ik dat hij in het Rialto draaide in Amsterdam.
1: Ja.
0: En ik dacht, nou, mijn moeder moet dat ook gewoon zien. Dus toen heb ik toch maar weer kaartjes gekocht. En dan ben ik samen met mijn moeder nog een keer heen gegaan. Ja. En ik moet zeggen, die tweede keer zag ik veel meer dan de eerste keer. Want je wordt overladen met informatie. Trouwens, wie ook in beeld was, dat was Wim Peters.
1: Wim Peters,
0: Ja, op zijn terrasje voor de Casablanca.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ik had nog even gekeken hoor op Google. En het speelt nog in Alkmaar en in Amsterdam. Dus je moet even dan Hart van Nederland of Arnold Jan Scheer intypen. Dan kom je er ook wel uit.
0: Ja,
1: en dan
0: ja.
1: bioscopen. Het is echt een aanrader. Probeer het nog te doen. Maar ik hoop echt dat... kijk, Arnold Jan heeft natuurlijk ook heel veel voor de VPRO gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze de VPRO denkt, nou, we gaan toch deze documentaire uitzenden.
0: Nee hoor, niet NCRV.
1: NCRV. Oh ja, NCRV.
0: En die bestaat niet meer, geloof ik, hè? Of wel? Nou, bestaat de NCRV nog?
1: Is die samengegaan ook met iets?
0: Ik weet het ook niet meer. Nee, op dit moment. Weet ik het even
1: hij
0: niet
1: moet zo. Op tv komen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Maar het is in de bioscoop ook bijzonder leuk om te zien. Omdat je zit met zoveel mensen. En daar in Amsterdam ook. In Zandvoort is dat dan minder. Maar in Amsterdam. Mensen geven ook meteen commentaar vanuit de zaal. Hè?
1: Ja.
0: Dus je ligt helemaal dubbel, jongen. Die commentaren ook die erop komen. Echt hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Heel, heel leuk.
1: Ja, en dan zie je Blonde Greet en Zwarte Riek. En die ken je allemaal wel in je verbeelding. Je hebt al die namen wel gehoord. Maar opeens zie je ze dan. Hè?
0: Die twee oude hoeren. Daar heb ik ook zo om gelachen. Die hebben ook hier in Zandvoort gewoond natuurlijk. Een poosje. Die twee zusters.
1: Ja.
0: Maar die komen dus ook een paar keer in beeld. Maar wat ze allemaal niet zeggen. Nou, je gaat echt...
1: Ja, die krijgen nog aan de stok ook. Met zo'n meisje achter het raam.
0: Ja, krijgen ze nog ruzie.
1: Ja, allemaal buitenlanders tegenwoordig.
0: Ze spreken geen eens Hollands.
1: Ze spreken geen eens Hollands.
0: Oh, werkelijk heerlijk.
1: Nou ja, dat is dus ook een Zandvoortse parel.
0: Zeker weten. Nou goed, allemaal naar de bioscoop. Wij gaan weer eventjes een lekker nummer draaien. En ik wilde eigenlijk, omdat we het over de Penosa hadden, dat ik verwachtte dat we het erover zouden hebben, had ik een nummer van Ria Valk van Moeder, ik ben zo bang. Maar we hebben Ria Valk al gedraaid, dus dat ga ik niet doen. We gaan lekker even rustig bijkomen met John Denver, met Take Me Home, Country Roads.

0: Nou, altijd zo'n lekkere meegalmer, hè?
1: Ja.
0: Dan moet je meezingen.
1: Kan je bijna niet inhouden dan?
0: Nee, bijna niet. Nee. Nou, niet eigenlijk.
1: Nee, we zongen weer mee.
0: Ja, natuurlijk.
1: We moeten voortaan maar de microfoon op. Nee, dat doen we niet.
0: Nee, gaan we de mensen.
1: Ik heb nog wel een leuk uitje voor de kinderen in Caprera.
0: Oh.
1: Daar komt Matthias Bittenbinder. Ja, mij zei je dus weer niks. Maar het schijnt toch wel weer een hele...
0: Is een bioloog, toch?
1: Ja, het is wel een hele beroemde jongen.
0: Ja, dat is die. Die heeft, ik weet niet hoe lang meegedaan met de slimste mens.
1: Ja, dat staat hier ook.
0: Ja, joh, ja. Dat is een hele leuke vent. En ja. hij is, geloof ik, ook bij de.
1: Bij het Klokhuis.
0: In Leiden, ja.
1: En verschillende Zep en Expeditie Robinson.
0: Ja, joh, die is bij kinderen heel beroemd.
1: Ja, nou, die komt dus naar Caprera en dat is zondag.
0: Oh.
1: En om 11 uur, om 1 uur en om 3 uur speelt hij.
0: Oh.
1: In samenwerking met de Schuur wordt het dan georganiseerd. Mm-hmm. Dan komen altijd de leukste en de spannende en ontroerendste jeugdtheatervoorstellingen daarheen. Is wel leuk, die samenwerking tussen Caprera
0: ja, zeker,
1: en de Schuur.
0: Zeker.
1: En Matthias die komt dus al jaren ook naar Caprera met de meest spannende en fascinerende verhalen uit het dierenrijk.
0: Ja, joh, die man die kan goed vertellen.
1: Dat is leuk, is dat?
0: Ja.
1: Hij was een jaar of 7 toen hij voor het eerst een slang in het wild vond en mm-hmm. ook ving.
0: Mm-hmm.
1: En sinds die dag heeft hij een bijzondere band met slangen.
0: Ja.
1: Het lijkt wel een beetje op, hoe heet die vent nou die altijd al die beesten vangt? Hoe heet die? Die ook altijd zo op tv is, schreeuwend.
0: Ja, maar daar werkt hij mee samen in Leiden.
1: God,
0: in
1: hoe heet die nou?
0: Freek Vonk.
1: Freek Vonk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die heeft een varaan.
0: Ja, maar dat zijn collega's van elkaar.
1: Wat leuk, hè?
0: Ja. Ja.
1: Nou, het is ook leuk omdat je de kinderen dan enthousiast kan maken.
0: Ja.
1: Want hij is gek op slangen, maar eigenlijk ook met alle andere dieren.
0: Ja.
1: En hij is het meest gefascineerd door dieren die gif gebruiken om te overleven.
0: Oeh.
1: En dan vindt hij giftige dieren zelfs zo bijzonder dat hij besloten heeft zijn beroep ervan te maken.
0: Oh.
1: Deze zomer komt hij naar Caprera om ons te verrassen met bijzondere verhalen uit het dierenrijk. En dat gaat hij doen. En dan heb je na afloop heb je nog een masterclass, een workshop.
0: Oh, wat leuk ook nog.
1: Dat zit er dan meteen achteraan.
0: Nou.
1: Het verhaal gaat, elk dier heeft een huis. Maak jij in het bos een fijn huisje of hutje voor dieren die je uit het verhaal van Matthias hebt gehoord.
0: Mm-mm.
1: En dan gaat er een boswachter mee. Dat is toch hartstikke leuk? Nou, dat is
0: fantastisch.
1: Dus, zondag is dat dus om
0: 11, 13 en 3 uur.
1: Zijn nog kaartjes, dus ga even kijken op caprera.nl. €13,50. Dat kost het wel.
0: Nou, dat is nog wel te doen. En je kinderen hebben een waanzinnige middag met een ontzettende leuke presentator, denk ik.
1: Ja, ziet er ook heel leuk uit.
0: Ja, zo is het. Ja, jongens, die Hollanders, ze zijn maar bezig, hè? Ze zijn maar bezig. Jij moest even... Nee, jou zocht ik niet. Ik was op zoek naar iemand anders. Ik heb hem gevonden. Alexander Curly.
1: Oh ja.

0: Ja, ja, de stijfkoppige Hollanders. Nou, we hebben ze wel anders gezien de afgelopen weken. Hè? Met ja. het, in Amerika met hun mars.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo stijfkoppig waren ze niet.
1: Geweldig, hè?
0: Ja,
1: en in Mexico ook. Dat die gewoon die oranje shirts aan mensen werden uitgedeeld. Ja. Zo de Mexicanen ook in het oranje.
0: En hoe ze welkom werden geheten in Mexico. Dat vond ik ook zo mooi.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, echt hartstikke leuk, hartstikke leuk.
1: Hé, we krijgen weer een, hoe heet het, Max Verstappen? De auto, de racewagen van Max Verstappen.
0: Gaat die weer getoond worden?
1: Ja, die gaat getoond worden op 15 juli om 3:30. Ik weet niet wat voor dag dat is. Volgens mij geen weekenddag. Dat is volgens mij een doordeweekse dag.
0: Het
1: betreft een officiële...
0: En waar gaat
1: op het Gasthuisplein.
0: Oh, het Gasthuisplein dit keer?
1: Ja, Gasthuisplein. Het betreft de officiële replica. Uitgevoerd met origineel bodywork. Waarvoor ervaring vrijwel identiek is aan de auto waarin Max in 2018 zijn spectaculaire inhaalacties en podiumplaatsen en overwinningen behaalde. Ja, dus ze rijden nu half elektrisch. Hè, dus het is allemaal iets minder spectaculair op het moment, volgens mij. Maar ik heb er niet heel veel verstand van. Maar ben je geïnteresseerd, ga dan kijken. Hè. Gasthuisplein, op een woensdag zeg jij, 15 juli, 3:30.
0: Ja. Dus. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we nu. Wat gaan we nu draaien? Waar heb jij zin in?
1: Nou,
0: ik heb een hele leuke gevoel. Ik vind dit. Ik
1: gaan we weer meezingen?
0: Ik denk het wel. Ik blijf dit zo'n leuk nummer vinden. Weet je hem nog? Rosetta?
1: Rosetta.

0: Rosetta van Georgie Fame en Ellen Price uit de tijd dat de nummertjes maar nog geen 3 minuten duurden. Was je zo weer toe aan het volgende liedje.
1: Ja, dat moest ook, geloof ik, altijd.
0: Ja, nu heb je nummers van 6 minuten, weet ik het.
1: Ja.
0: Maar dat was toen not done.
1: Nee.
0: Morgen dan hebben we weer een hele dag live radio.
1: Oh.
0: Ja, te beginnen met het programma Toebak is niet dood, geloof ik. Of Toebak leeft. Toebak leeft.
1: Ja.
0: Van Wilco Toebak en Jolande Verstegen en Marco nog iets. En daarna komt Goedemorgen Zandvoort. En in dat programma komt Gilles. Die gaat vertellen over de krocht. Waar nu natuurlijk de zomerstop is. Maar waar ook de muur gebouwd gaat worden.
1: Ja.
0: En over de plannen. En één plannetje, want we doen natuurlijk altijd een cultuuragenda. Maar ja, er is natuurlijk op het moment niet zoveel. Maar even vooruitkijken naar wat van de winter komt. Want dat vind ik toch wel heel bijzonder. En dat is de dame die hier tegenover mij aan tafel zit. Die gaat ook optreden in de krocht.
1: Ja!
0: Vertel eens even, Hani. Wat is er
1: leuk,
0: allemaal gebeurd? Wat gaat er komen?
1: Ik heb er zoveel zin in.
0: Ja?
1: Nou, wij hebben eigenlijk, ik ben onderdeel van de Middelbare Meiden. Samen met Annemarie Henselmans en ik.
0: Ja, even lekker emmeren.
1: Wij kunnen heel goed emmeren, dus dat hebben we toen gedaan. En we hebben daar 5 programma's gemaakt. Ja. Ook echt gerepeteerd en in elkaar gezet. En met Jan Simon de regisseur aangewerkt. Dan gingen we daar altijd 2 voorstellingen geven. Om try-out of première, hoe je het ook noemt. En daarna gingen we dan door het land heen.
0: Ja.
1: En dan sloten we het weer af op de krocht. En dat hebben we dus met 5 programma's gedaan. Toen kwam over corona en toen is het allemaal een beetje uitgeborreld. En nou dachten we van, god, die nieuwe krocht. En het begint toch wel weer een beetje te kriebelen.
0: Mm-hmm.
1: Zaten Annemarie en ik lekker te lunchen bij Fortuin in Haarlem. En we dachten, ach, zullen we niet gewoon een greep doen uit die 5 programma's?
0: Ja.
1: En daar een hele leuke zondagmiddag van te maken. Want ik vind die jazzmiddag ook altijd zo gezellig op zondag.
0: Zeker.
1: Dan blijven mensen hangen en die drinken nog een drankje en zo.
0: Ja.
1: En eigenlijk moesten we dat even met de mannen bespreken. Want achter die Middelbare Meiden schuilen een paar mannen die heel veel te zeggen hebben ook, hoor, eerlijk gezegd. En die vonden het ook gelijk een geweldig idee. Dus we zijn om de tafel gaan zitten en we hebben een programma samengesteld uit 5 programma's. En dat doen we even zonder heel groot decor en zonder van alles. Dus we noemen het ook Zonder Poespas.
0: Ja.
1: En we hebben de Middelbare Meiden hebben we even daarvoor gezet, voorheen, tussen aanhalingstekens, Middelbare Meiden. Want
0: dat zijn
1: we niet meer echt natuurlijk. Maar we hebben nog wel de conditie en de humor en alles hebben we nog.
0: Dus,
1: dus we gaan lekker op 8 november zondagmiddag om 3 uur tot 4:30.
0: Ja.
1: En dan nog een keer op 22 november ook van 3 tot 4:30. Gaan we lekker dat programma spelen zonder poespas. Met een gezellige nazit, met hapjes. Dus we kunnen lekker even met iedereen bijbabbelen. En de kaartverkoop is geopend. Het staat nu op de website van de krocht bij programmering. En als iedereen nou weer komt die er toen ook altijd was in de zaal, dan moet het storm gaan lopen, hoop ik. Dus wees er snel bij. Ga reserveren. We zouden het hartstikke leuk vinden als we weer voor een volle bak mogen gaan.
0: Nou, ik kom kijken. Zeker weten.
1: Leuk,
0: zeker weten. Ja.
1: Maar tegen die tijd kom ik hier nog wel op terug. Het is pas in november. Maar kijk vast
0: maar
1: even op de site.
0: Wel een heel leuk vooruitzicht, Annie. En leuk dat jullie het met z'n tweetjes weer op gaan pakken.
1: Zeker.
0: En God weet waar het allemaal weer toe gaat leiden, hè? Je weet het maar nooit. Hè? Maar ja, goed, dat zei Lenny Koer ook. Maar ja.

0: Ja, dat was toen destijds nog heel wat, hè? Als je je liet kussen door een jongen.
1: Zo.
0: Ja. Oh, schande als je niet meteen ging trouwen.
1: Nee.
0: Ja.
1: Hey, Dol, wat ik nog wel vraag aan jou, hoor. Jij woont een beetje centraal in Zandvoort. Mm. Heb jij ook die gigantische file meegemaakt?
0: Zeker, afgelopen weekend? Ik heb het gezien.
1: Want en, kwam dat nou door het festival of kwam dat nou door die bus?
0: Nou, het kwam door meerdere factoren. Ten eerste was er dus een festival op het strand.
1: Ja.
0: Er was een festival op het circuit. Het was het mooiste... Nee, het was niet het mooiste weer van de wereld. Het was super, super warm. Waardoor enorm veel mensen naar Zandvoort trokken. Ook na het eten nog. Ook na hun werk.
1: Ja.
0: Om toch even lekker met je voeten in het water te kunnen en dergelijke. Dan kregen we de eenbaansweg van de zeeweg die gecreëerd is. En aan het eind van die zeeweg, daar werd daar was een fuik van de politie.
1: Oh, ook nog?
0: Ja, daar werden politiecontroles gedaan 's avonds laat. En op de Zandvoortse Laan liep het vast, omdat daar de taxichauffeurs gecontroleerd werden door... Dus,
1: jeetje.
0: Ja, al met al, al die factoren...
1: Het stond door het hele dorp vast namelijk.
0: Ja, maar,
1: alle sluiptroezes ook.
0: Ja, maar kijk, vroeger hadden we natuurlijk ook wel files op de bekende wegen. Maar minder schokkend was dat meer overdag of vroeg in de avond was. Want men ging toen 's ochtends vroeg naar het strand. En dan later in de middag voor het eten wilde iedereen weer thuis zijn. Dus dan liep het vast.
1: Ja.
0: Het vervelende was natuurlijk dat dit 's nachts gebeurde. En,
1: ja, naar het festival natuurlijk.
0: Ja, omdat er zoveel te doen was in Zandvoort. En de wegen verstopt raakten door de door die fuiken die er waren.
1: Ja.
0: En wat we natuurlijk een paar keer hebben gehad op dagen waarvan je kon verwachten dat het met auto's heel druk ging worden. Toen werden de, ik vergeet steeds hoe je die mensen noemt, de verkeersregelaars ingezet. Ja, ja. En die waren daar heel bedreven in, waardoor het allemaal heel lekker eruit stroomde.
1: Ja.
0: Dat ging hartstikke goed altijd.
1: Ja.
0: En die waren er nu natuurlijk ook niet. Dus
1: eigenlijk van tevoren niet bedacht dat het te veel tegelijk was en ook nog eens mooi weer kon worden.
0: Nee, ik denk dat misschien toch weer die verkeersregelaars ingezet moeten gaan worden als je kunt verwachten dat er meerdere evenementen zijn. En
1: ja,
0: ja, weet je, kijk, er schreef iemand op Facebook van iedereen loopt weer te klagen. Ja, nou, wij hebben niks te klagen. We zitten lekker thuis binnen met de airco aan.
1: Ja.
0: Of met de verkoeling. Maar die mensen zitten in die auto. En dan is het van, ja, vroeger was het ook. Ja, maar vroeger was het op een ander tijdstip. En dan liepen de kinderen blikjes te verkopen en dergelijke.
1: Ja.
0: En die mensen die hadden nu helemaal niks. Want iedereen hield zijn deur dicht. En mensen werden natuurlijk ook ongeduldig. Dus die gingen tuteren.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk weer heel storend was voor die mensen die al lagen te slapen omdat ze 's ochtends vroeg weer op hun werk moeten zijn.
1: Ja.
0: Dus
1: het
0: was een hele vervelende situatie voor iedereen eigenlijk. Voor de inwoners. Maar zeker ook voor de mensen die gevangen zaten in die auto.
1: Ja, want ik las laat of van de week ook in Heemsteden of de Bloemendaalse krant.
0: Ja.
1: Ook wel commentaar over het geluid wat dat festival veroorzaakt. Dat ze dat daar helemaal horen.
0: Ja, ja, ja.
1: En het was ook weer van die ook altijd over het circuit geluid klagen.
0: Ja.
1: Diezelfde mensen zeggen, ja, zijn dan 4 races in de week.
0: Ja.
1: En dan nog een keer ook het festival erachter. En het is een beetje too much. Dan denk ik, ja, het is een paar weken per jaar, hè? Dat alles tezamen komt en dat het mooi weer is.
0: Dat klopt. Ja, ja, ja, ik weet het niet. Kijk, ik kan niet voor een ander praten natuurlijk. Ik heb ook op mijn balkonnetje zitten stuiteren van die muziek. Van, daar denk ik ook van, nou, ietsje,
1: bassen echt, hè?
0: Ja, ietsje minder mag het ook wel.
1: Ja.
0: Want het lijkt wel alsof we toch stiekem aan ieder jaar dat die volumeknop een beetje meer omhoog gaat. En dan denk ik, ja, al die mensen, ze staan er vlak naast. Ik bedoel, waarom moet het zo heel hard?
1: Ja.
0: Maar ja, dan denk ik aan de andere kant, Jezus, het is een paar uurtjes, weet je wel. Ik bedoel, ja, weet je, ja. een beetje leven en laten leven. En ik snap heus wel dat als je gekozen hebt voor een rustige buurt om in te leven en dat je lekker 's avonds wil genieten van de vogeltjes die fluiten in je tuin als je onder je boompje zit.
1: Ja.
0: En dat dan die bassen er doorheen komen. Ik kan me best voorstellen dat dat heel storend is.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het niet, weet je. Ieder mens die kan dragen wat hij kan dragen. En ja, sommige mensen kunnen gewoon wat minder verdragen dan anderen.
1: Ja, wij hoorden het ook. En ik dacht, waar komt het dan vandaan? Als ik dacht dat Bernice was. Ik dacht, ja, maar dat is wel heel erg ver.
0: Ja.
1: Dat lijkt me dan niet dat het daar vandaan komt, dit geluid. Ik dacht meer dat er iets in het dorp georganiseerd was.
0: Ja, ja, nee. Het kwam echt van Luminosity.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en als je er niet van houdt, van die muziek, dan wordt het helemaal natuurlijk een drama. Ik vind het nog wel lekkere muziek, dus ik kan het wel hebben.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, goed. Zo hou je altijd wat, hè?
1: Hey, er is trouwens nog een feest. Ja. Dat kan ik even op de valreep nog vertellen, in Haarlem.
0: Ja.
1: Want Haarlem is een van de grote steden in Nederland die geen stadsfeest kent.
0: Oh.
1: En ze gaan dat dus nu toch in het leven roepen. Dat gaat Vier heten. Vier. En op zaterdag 4 juli, dan gaan ze min of meer een startschot geven. Dan gaan
0: Dat het feest met Thijs Boontjes?
1: Dat zou
0: volgens mij wel, ja.
1: Want het officiële vier, dat begint op zaterdag 12 juli. Ik weet niet of dat de zaterdag is. En dan is de hele binnenstad staat dan in teken van entertainment en historische belediging. Alle horecagelegenheden die verzorgen acteurs die de straattheaters optreden daar weer gaan doen, waarin personages uit de Haarlemse verleden centraal staan. Dus de hele horeca doet ook mee.
0: Jeetje,
1: ja, dat is natuurlijk ongelooflijk leuk. Maar dat begint dus op 12 juli.
0: Ja.
1: En dat duurt ook een aantal dagen. Maar morgen is dus echt de aftrap. Dan gaan er van die levende standbeelden door de stad heen lopen.
0: Nou.
1: Je ken je dan van Ripperda en Simons Hasselaar. En dat.
0: Wat zei je nou, de 12e om 12 uur?
1: De 12e gaat het echt van start.
0: Om 12 uur, hè?
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: En ook langs het Spaarne zijn allemaal dingen. Ook wedstrijden en zo. Maar door de stad heen doet de hele horeca mee.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En het is misschien wel leuk om even naartoe te gaan. En dat te aanschouwen. Want je ziet steeds meer steden zie je dat doen.
1: Ja.
0: Ook in Brabant en Deventer en weet ik.
1: Ja, die hebben allemaal van die. Wij hebben helemaal geen stadsfeest.
0: Ja,
1: dus
0: nou,
1: vanaf nu gaan ze dat regelmatig doen. En ja, we hopen dan dat de treinen rijden. Dat we als Zandvoort er gewoon even naar Haarlem in de trein
0: kunnen. Met de bus toch?
1: Ja.
0: Ja, zo is het. Als er geen trein rijdt, dan wordt er een bus ingezet.
1: Ja.
0: Zeg, lieve mensen, de 2 uur zijn alweer voorbij. Ja, het is niet te geloven. Je gaat zitten. Voordat je het weet, kan je weer opstaan, kan je weer naar huis.
1: Ja.
0: We hebben weer 2 uur doorgebracht. Het was weer super gezellig. Wel hebben we onze Beb gemist. Maar we hopen dat ze over
1: Beb,
0: twee weken. Ja, we hopen
1: dat ze. We hebben je gemist hoor.
0: Ja, we hopen dat ze over 2 weken weer lekker opgeknapt is. En dat ze weer helemaal lekker fris en wel op de plekje zit. En weer gezellig meedoet.
1: Ja, hoop ik ook.
0: In ieder geval heel veel beterschap gewenst, meis. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Want ja, zonder jullie, de luisteraars, hoeven we het natuurlijk niet te doen. En ik zou zeggen, maak er een heerlijk weekend van. Wij zijn over 2 weken weer bij jullie. En we gaan afsluiten met Del Shannon met het nummer Runaway. Want dat gaan wij ook doen. We rennen hier weer weg naar huis.
1: Fijn weekend.
0: Dag. Dag allemaal.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht en 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Bij 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft knoopt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 242 Middenmeer Alkmaar tussen Zuid-Schoonwoude en Sint Pancras 2 kilometer file. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid los staat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. De vertraging is ongeveer 1 kwartier. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Roelof Arendsveen 6 kilometer file. Staat een file op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij de Groentunnel. Door een ongeluk is de parallelbaan dicht. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: allemaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journal.

0: staatsobligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad, moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apeldoorn is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum ruim 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Op de A7 Heerenveen-Horen tussen Brezandijk en Den Oever, dat is op de afsluitdijk, daar zijn nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3de persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
0: Dit is

Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken.

0: Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden.

0: Het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig.

0: verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren. En er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid. Dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescentio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media. Na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. Please,

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat hersnel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een